0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden. Dit is

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperaturen graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: changes.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rel in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperaturen graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog, het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: nog vaker.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Muziek.

0: say.
1: I live too fast to sit down. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de A.M. de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is al onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boeken verboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam Europoort door de problemen aan het wegdek bij de Suurhofbrug 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden en de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook op woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
4: Dit is Herman de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen 5 minuten vertraging. In de file van 9 kilometer, 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. Op de A15 Rotterdam richting Europoort door de problemen bij de Suurhofbrug 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is al onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boekverboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar Amstelveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Uitgeest en Knoop het Velsen 5 kilometer file. Een kwartier vertraging. De linker rijstrook is dicht. Door werkzaamheden aan de Zuurhofbrug 2 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Door een ongeluk 20 minuten vertraging tussen Schiedam Noord en Rotterdam Noord. 4 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht. En door de problemen bij de Zuurhofbrug staat het ook weer vast op de N218. Spijkenisse richting Oostvoorne, 4 kilometer bij de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 5 oktober. Vandaag volgen er weer zonnige perioden. Die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Morgen nog maar weinig verandering. Wel wat meer wolkenvelden dan vandaag. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. En de maximumtemperatuur weer rond de 20 graden. Ook al woensdag is het nog lange tijd droog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag zien we de bewolking steeds dikker worden op de nadering van de storing. En later in de middag of in de avond volgen dan de eerste buien. Er waait dan een matige wind en die komt uit een noordelijke richting. De maximumtemperatuur kan voor de buien arriveren nog oplopen naar ongeveer 19 graden. Vanaf donderdag wordt het een stuk wisselvalliger en ook koeler. Vrijwel iedere dag vallen er een aantal buien. Tussendoor zijn er af en toe droge momenten met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelt dan rond de 15 graden.
3: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Het is vooral druk in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Ook veroorzaken wat bijzonderheden voor oponthoud. In Friesland en het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A9 Alkmaar Amstelveen. Dus Akersloten, Knoop het Velzen, 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Europoort bij de Suurhofbrug, 2 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop het Rijnsweerd, 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden, een kwartier vertraging. De N218 Spijkenisse Oostwoorne weer door die Suurhofbrug, een uur vertraging bij de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tot de buurt.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daar zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boeken verboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden.
3: Dit is de hart van de ANWB. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Verder is het een drukke ochtendspits met veel ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoopend Watergaasmeer 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 van Ring Oost richting Ring Zuid. Tussen Landsmeer en afrit Watergraafsmeer 9 kilometer file, een half uur vertraging. Er is maar één rijstrook open, omrijden via de westkant van Amsterdam. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Maasbracht en Roosteren 20 minuten extra, 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler, de wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
3: Dit zijn we de hart van de ANWB. Meer dan 850 kilometer file. Het is een drukke spits. De meeste daarvan files staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en in Gelderland. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. In Friesland, zuidwesten van het land, komt dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 3 kwartier vertraging tussen Naarden en Knoopend Watergaasmeer. 15 kilometer file. Door een ongeluk op de A10. Verkeer rijdt om via de A9 naar A2. Op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Landsmeer en Knoopend Watergaasmeer. 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Op de A7 Groningen-Heerenveen. 1.5 uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. Tussen Knoopend Trachten en Tijnje. 9 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven. 1.5 uur vertraging tussen Afrit Liesel en Geldrop. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is al onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boeken verboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Herman de Hart van de ANWB. Het is een drukke spits. In Friesland en in het zuidwesten van het land is kans op dichte mist op de A1 aan Amersfoort richting Amsterdam. Heel veel vertraging tussen Blaricum en Knoopend Watergraafsmeer. 18 kilometer file door olie op de weg, omrijden via de A9 en de A2. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht, een kwartier vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een uur vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En daar staat 8 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Westen-Rotterdam overschiet 6 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Geertruidenberg en Oosterhout 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
3: Dit is de hart van de ANWB. De files worden korter en minder. Toch is het nog altijd druk op sommige plekken. In Friesland en het zuidwesten van het land komt nog mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer. De weg is wel weer vrij. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Del. 4 kilometer langzaam rijden. Er is een kapotte vangrail op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren. 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A6 Emmeloord richting Muiden. Door een botsing met 4 auto's bij Almere Oostvaarders. 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het dorpje Zuidland op Voor de Put is gisteravond later explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond 10:00. Door de klap brak er brand uit, maar die was vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. De politie heeft gisteren de bestuurder opgepakt van een Albert Heijn boodschappenbestelbus. Die was met zijn bestelwagen van de Westdijk gereden bij Heijnenoord. De bestuurder van de bus leek onder invloed. Gedronken had hij niet, maar testte wel positief cannabisgebruik. Op het politiebureau is daarna een tweede test gedaan om te bevestigen dat hij inderdaad drugs had gebruikt. De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web, een verborgen deel van het internet. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en de Vlaamse VRT. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Het gaat om bijna 200 vrouwen uit Nederland en 30 uit België. Sommige beelden zijn meer dan 10 jaar oud, andere zijn best nieuw. Het Nederlands Expertisecentrum Online Misbruik Off-Limits noemt het een nieuw dieptepunt, omdat het extreme gevolgen kan hebben voor slachtoffers op de website. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd bij de executie van een legerpsychiater. De man doodde 13 militairen vlak voordat ze naar Afghanistan zouden worden uitgezonden. Meer dan 30 mensen raakten bij de schietpartij gewond. In het proces zei hij moslims en Taliban-leiders te willen beschermen. De man is Amerikaan van Palestijnse komaf. Wanneer de executie plaatsvindt is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog tot 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en dat wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we de acht van de ANWB. In het zuidwesten van het land is kans op dichte mist. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat nog 10 kilometer file tussen Naardenvesting en Diemen. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A2 Eindhoven Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren. 6 kilometer file door een kapotte vangrail. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. 10 minuten extra op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 6e oktober. Als ik naar buiten kijk, dan is het echt een beetje herfst. Mistig, weinig wind en redelijk koud. Dus blijf lekker binnen bij de radio om te luisteren naar ons programma. Naar de verzoekjes die we binnen hebben gekregen. Het waren er nog niet heel erg veel vanmorgen. Ik heb aan het eind nog wel 3, 4 verzoekjes ruimte over. Dus weet u nog een mooi lied, dan belt u even 010-451-7777. En dan zal Elna de telefoon oppakken. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. Elna bij de telefoon en Jacob doet de presentatie. Nou, heb ik weer genoeg gekletst, zijn jullie alvast weer helemaal bij. En dan gaan we starten met ons instrumentale nummer. En deze keer is het van de Josti Orkest. En dan spelen ze het lied Samen in de Naam van Jezus.

Dat was alweer een leuke binnenkomer. En dan ga ik heel vlug verder naar ons eerste verzoekje. En die komt vandaag van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag laten horen het lied Kom tot de Vader. Deze keer wordt er gezongen door Willemijn.

En dat brengt mij bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Crezé. En ze bestemt het voor mevrouw Ada Bosma. Ze wil graag laten horen het lied Ga mij niet voorbij, o heiland. Deze keer wordt er gezongen door gezamenlijke koren uit Doornspijk, Nunspeet en Ermelo.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Mijn Vader, Dank U Wel. Deze keer wil ze dat graag gezongen hebben door Lucas Kramer.

En dan komt het volgende verzoekje komt van mevrouw Gredenbreien namens het weeksluitingsteam van De Roo. Ze vragen een lied aan voor mevrouw Ria Combe en voor mevrouw Regine Kalkman. Die zijn beide jarig geweest. Nog de hartelijke felicitaties natuurlijk. En ze willen graag weten het lied Dankzij de Heer. Deze keer wordt er gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

En dan kom ik weer bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor mevrouw Jansje Beekwilder. Ze wil graag laten horen het lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Deze keer wordt er gezongen door de mooiste kinderkoor van het Grijdanus College.

Nou, hier had ik hem een iets andere melodie bij voorgesteld. Misschien is er in de techniek toch ergens een foutje geslopen. We gaan het nog even voor u nakijken. En als het mee zit, dan hoort u nog een nieuwere versie ervan. Gaan we even door met het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus die mijn ziel bemint. Deze keer wordt dat gezongen door de hervormde gemengde zangvereniging Vox Jubilans.

Dat brengt ons bij het volgende verzoekje van mevrouw Gerda Ubas. En ze bestemt het voor iedereen die met een dankbaar hart is opgestaan vanmorgen. Hele mooie gedachten. Ze wil ook graag laten horen het lied Dank u voor deze nieuwe morgen. Deze keer wordt dat gezongen door de bariton Karel Bogert.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Jansje Beekwilder. Er was zo straks een verkeerde cd ergens ingegaan of geslopen. We gaan het nog een keer proberen met het goede lied Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Deze keer worden dat de mooiste kinderkoren van het Grijdanus College.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke Zeejers. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen, er is een God die hoort. Deze keer wordt dat gezongen door een christelijke mannenkoor, Prins Alexander. En de luisteraars krijgen natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

Dan komt alweer bij het volgende verzoek van de heer Peter Onk. Hij bestemt het voor alle luisteraars. En hij wil graag laten horen het lied Het Nieuwe Jeruzalem. Deze keer wordt er gezongen door gezamenlijke koren.

dat brengt mij bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Wendy Combé. Ze bestemt het voor de leukste 84-jarige. Ze wil graag laten horen het lied De Heer van de Dans. Deze keer wordt het gezongen door Cantate Societas.

En dat brengt mij alweer bij het laatste verzoekje. En die komt van ons team. En wij bestemmen het voor mevrouw Ria Combe. En Ria krijgt nog de hartelijke felicitaties van ons natuurlijk. We willen graag laten horen het lied Toon Mijn Liefde. En deze keer wordt het gezongen door Elisa Manna.

dan ben ik, beste luisteraars, alweer door de tijd heen. Wat ging er weer vlug vandaag? Ik heb nog twee verzoekjes over. Eentje van mevrouw Greden Breien voor het lied Op het puntje van mijn stoel. En eentje van mevrouw Ida de Jong, Hij is de rots. Allebei van Ellie en Rickert. We hebben er wel een cd van, maar helaas niet deze waar deze nummertjes op staan. Helaas, we gaan weer zoeken en dan gaat het goed komen. Dan hoort u ze volgende week of met 14 dagen hoort u ze langskomen. Verder vandaag waren in de studio aanwezig Marcel en Arjan achter de knoppen. Elna aan de telefoon en Jacob deed de presentatie. Wilt u deze leuke liederen nog een keer horen? Dan kan dat aanstaande zondagmorgen van 8 tot 9. Dan is de herhaling en dan kunt u nog een keer kijken of u alles goed hebt gehoord. Verder wens ik jullie allemaal een hele fijne, gezonde week toe. Veel goede dingen. Hopen dat het kou een beetje meevalt wat ze beloofd hebben. En dan wens ik jullie een hele fijne week, gezonde week. En dan hoop ik jullie volgende week weer aan de radio terug te horen. Tot kijk en tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond later explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond 10:00. Door de klap brak er brand uit, maar die was vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. De politie heeft gisteren de bestuurder opgepakt van een Albert Heijn boodschappenbestelbus. Die was met zijn bestelwagen van de Westdijk gereden bij Heijnenoord. De bestuurder van de bus leek onder invloed. Gedronken had hij niet, maar testte wel positief cannabisgebruik. Op het politiebureau is daarna een tweede test gedaan om te bevestigen dat hij inderdaad drugs had gebruikt. De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web, een verborgen deel van het internet. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en de Vlaamse VRT. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen, waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Het gaat om bijna 200 vrouwen uit Nederland en 30 uit België. Sommige beelden zijn meer dan 10 jaar oud, andere zijn best nieuw. Het Nederlands Expertisecentrum Online Misbruik Off-Limits noemt het een nieuw dieptepunt, omdat het extreme gevolgen kan hebben voor slachtoffers op de website. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd bij de executie van een legerpsychiater. De man doodde 13 militairen vlak voordat ze naar Afghanistan zouden worden uitgezonden. Meer dan 30 mensen raakten bij de schietpartij gewond. In het proces zei hij moslims en Taliban-leiders te willen beschermen. De man is Amerikaan van Palestijnse komaf. Wanneer de executie plaatsvindt is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog tot 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht is een speciaal transport vastkomen te zitten in de Pietermantunnel. De wagen kan niet naar voren of naar achter. Het voorwerp dat op de oplegger ligt heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Het treinverkeer over het spoor, boven de tunnel, gaat wel gewoon door. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond laat een explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond een uur of 10. Door de klap brak er brand uit, maar die was al vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is nog niemand opgepakt. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het aan andere soorten vervoer te koppelen, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is er weliswaar veel alternatief OV in de regio, maar nu werkt het nog langs elkaar heen. Een centrale meldkamer zou die OV-alternatieven efficiënter moeten laten samenwerken. Ziekenhuizen en culturele instellingen zouden zo ook beter bereikbaar moeten worden. Ook komen er 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het kabinet wil voortaan jaarlijks 300 miljoen euro uittrekken om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Een school uit Beierland heeft voor deze week een schoolkamp in Frankrijk geschrapt. De afgelopen dagen zijn rellen uitgebroken op scholen bij protesten. 2 klassen zouden verblijven in een voorstad van Parijs. Tot donderdag leek het op de betreffende school rustig, maar inmiddels waren ook bij deze school signalen binnengekomen dat het mogelijk uit de hand zou kunnen lopen. Daarop is in onderling overleg besloten het uitje te schrappen. 2 scholen hebben een uitwisselingsproject. Volgens de school is er met begrip gereageerd op het schrappen van het uitje. De leerlingen gaan nu naar Drenthe voor een paar dagen. Dan nog het weer, wolkenvelden, af en toe zon en droog en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht is een speciaal transport vastgekomen. Te zitten in de Pietermantunnel. De wagen kan niet naar voren of naar achter. Het voorwerp dat op de oplegger ligt heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Het treinverkeer over het spoor boven de tunnel gaat wel gewoon door. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond laat een explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond een uur of 10. Door de klap brak er brand uit, maar die was al vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is nog niemand opgepakt. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het aan andere soorten vervoer te koppelen, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is er weliswaar veel alternatief OV in de regio, maar nu werkt het nog langs elkaar heen. De centrale meldkamer zou die OV-alternatieven efficiënter moeten laten samenwerken. Ziekenhuizen en culturele instellingen zouden zo ook beter bereikbaar moeten worden. Ook komen er 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het kabinet wil voortaan jaarlijks 300 miljoen euro uittrekken om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Een school uit Beierland heeft voor deze week een schoolkamp in Frankrijk geschrapt. De afgelopen dagen zijn rellen uitgebroken op scholen bij protesten. 2 klassen zouden verblijven in een voorstad van Parijs. Tot donderdag leek het op de betreffende school rustig, maar inmiddels waren ook bij deze school signalen binnengekomen dat het mogelijk uit de hand zou kunnen lopen. Daarop is in onderling overleg besloten het uitje te schrappen. 2 scholen hebben een uitwisselingsproject. Volgens de school is er met begrip gereageerd op het schrappen van het uitje. De leerlingen gaan nu naar Drenthe voor een paar dagen. Dan nog het weer, wolkenvelden, af en toe zon en droog en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, mogelijk het mist, morgen begint grijs.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit, voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht is een speciaal transport vastkomen te zitten in de Pietermantunnel. De wagen kan niet naar voren of naar achter. Het voorwerp dat op de oplegger ligt heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Het treinverkeer over het spoor boven de tunnel gaat wel gewoon door. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond laat een explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond 10:00. Door de klap brak er brand uit, maar die was al vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is nog niemand opgepakt. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het aan andere soorten vervoer te koppelen, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is er weliswaar veel alternatief OV in de regio, maar nu werkt het nog langs elkaar heen. De centrale meldkamer zou die OV-alternatieven efficiënter moeten laten samenwerken. Ziekenhuizen en culturele instellingen zouden zo ook beter bereikbaar moeten worden. Ook komen er 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het kabinet wil voortaan jaarlijks 300 miljoen euro uittrekken om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Een school uit Beierland heeft voor deze week een schoolkamp in Frankrijk geschrapt. De afgelopen dagen zijn rellen uitgebroken op scholen bij protesten. 2 klassen zouden verblijven in een voorstad van Parijs. Tot donderdag leek het op de betreffende school rustig, maar inmiddels waren ook bij deze school signalen binnengekomen dat het mogelijk uit de hand zou kunnen lopen. Daarop is in onderling overleg besloten het uitje te schrappen. 2 scholen hebben een uitwisselingsproject. Volgens de school is er met begrip gereageerd op het schrappen van het uitje. De leerlingen gaan nu naar Drenthe voor een paar dagen. Dan nog het weer, wolkenvelden, af en toe zon en droog en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Norris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een kapsalon aan het Liesveld in Vlaardingen sluit de deuren. De kapper vertrekt na meerdere bekladdingen, vernielingen en explosies bij zijn zaak in winkelcentrum Liesveld. Helemaal vrijwillig is de kapper niet verhuisd, want de verhuurder van de zaak heeft erop aangedrongen. De kapper vertelt Omroep 2 dat hij het vervelend vindt dat hij zo is behandeld, terwijl hij slachtoffer is van de vernielingen en de explosies. Volgens hem heeft hij er niets mee te maken, maar draagt hij er wel de gevolgen van. Het complete verhaal van de kapper vind je ook op Rijnmond.nl. Schoonmakers leggen deze week opnieuw het werk neer. De stakingen staan gepland bij de NS, op Schiphol en in hogescholen en universiteiten, zegt vakbond FNV tegen nu.nl. De branche begint vrijdag met de stakingen en die duren tot en met woensdag. Er is dinsdag ook een grote landelijke actiedag, maar waar die zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de schoonmakers actie voeren. Schoonmaakbedrijven sloten eerder een cao met het CNV, maar de FNV is niet te spreken over de gemaakte afspraken en zet de acties voort. Een formateur van de VVD gaat in Papendrecht proberen een brede middencoalitie van de grond te krijgen zonder PVV. Marianne Kalle bekijkt of het mogelijk is dat VVD, CDA, Pro, D66, ChristenUnie en de PAP een nieuw bestuur kunnen gaan vormen. De partijen hebben samen 12 van de 23 zetels. De PVV werd bij de gemeenteraadsverkiezing in Papendrecht de grootste. Er is eerder geprobeerd een coalitie te vormen met PVV, Onafhankelijk Papendrecht en de VVD. Maar die coalitie ging niet door toen een raadslid van Onafhankelijk Papendrecht zich een dag voor de installatie afsplitste. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belg Francis Halsen. De 82-jarige Halsen geldt als een grondlegger van het meten van neutrino's. Dat zijn deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. De in Amerika wonende wetenschapper deed vanaf de jaren 80 onderzoek naar het meten van neutrino's vanaf de Zuidpool. Het Zweedse Nobelprijscomité spreekt van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Bij de Nobelprijs voor Natuurkunde hoort een bedrag van omgerekend €1 miljoen. Het weer vanmiddag wolkenvelden met af en toe zon. Het is droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Minimum temperatuur dan 14 graden. Morgen begint de dag grijs, maar daarna zien we overvloedig de zon. Tot de avond is het droog en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw onder invloed van drugs is ingereden op twee marechaussee-medewerkers. Die hadden de vrouw gisteravond zien slingeren op de Verhoeksbaan bij Rotterdam Diek Airport. De marechaussee had haar aan de kant gezet en wilde kijken wat er aan de hand was toen de vrouw opeens gas gaf. Ze reed op de marechaussee af en knalde tegen een van de deuren van hun dienstauto. Uiteindelijk kwam de vrouw tegen een lijnbus tot stilstand met haar auto. De vrouw is daarna uit de auto getrokken, ze zit vast en wordt verhoord. Schoonmakers leggen deze week opnieuw het werk neer. De stakingen staan gepland bij de NS, op Schiphol en in hogescholen en universiteiten, zegt vakbond FNV tegen nu.nl. De branche begint vrijdag met de stakingen en die duren tot en met woensdag. Er is dinsdag ook een grote landelijke actiedag, maar waar die zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de schoonmakers actie voeren. Schoonmaakbedrijven sloten eerder een cao met vakbond CNV, maar de FNV is niet te spreken over de gemaakte afspraken en zet de acties voort. Mensen onder de 50 krijgen steeds vaker kanker in hun buik. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker nemen toe. Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk, maar onderzoekers vermoeden een verband met overgewicht, ongezonde voeding, alcohol en weinig beweging. Ondanks de stijging van de tumor in de buikstreek blijft kanker onder mensen jonger dan 50 naar verhouding zeldzaam. De meeste mensen die kanker krijgen zijn ouder dan 60. Boeren in een deel van de Alblasser Waard hebben last van een muizenplaag. Op foto's is te zien hoe complete velden zijn kaalgevreten door de knaagdieren. Het gaat vooral om veldmuizen, zegt een expert van de Wageningen Universiteit in de krant Het Contact. Na een zachte winter neemt het aantal muizen meestal toe, maar nu is het extreem, vooral in de omgeving van Giesenburg. In Het Contact zegt een boer dat hij meer dan een ton schade heeft. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog. Het is 21 graden vanavond en vannacht wolkenvelden. En dan is er mist mogelijk. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen begint de dag grijs, daarna komt de zon erbij. En tot de avond blijft het droog. 22 graden wordt het morgen. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt alweer vroeg op gang met inmiddels alweer ruim 300 kilometer file. Op een aantal plekken al veel vertraging. Onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 kilometer file rijden met 25 minuten vertraging. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daar staat voor knooppunt Prins Klausplein nog altijd een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 3 kwartier. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor Ravenstein een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg is een ongeluk gebeurd. Vertraging nog altijd 1 kwartier. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang bij Rozenburg. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. Komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
4: Dit is Willem Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits, maar die is ook druk begonnen met inmiddels ruim 400 kilometer file al. En dat zien we vooral bij Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. Op een aantal plekken ook veel vertraging door pechgevallen en ongelukken, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dus ik loop het Ketelplein en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is daar opgelopen tot bijna een uur. De rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht een ongeluk. Linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Het is ook al druk op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Nieuwegein. 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. Wat opvalt toch is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. En de A50 ten slotte Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. 15 kilometer file met bijna 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De gezelligste van de regio.
6: Gezelligste.
5: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam laat op nog 3 plekken grond afgraven die recent is gestort. Dat gebeurt in een onderzoek naar de dood van 6 honden. Eerder is al een rozenperkje in Park de Plantage gesaneerd, nadat in korte tijd meerdere honden die daar waren uitgelaten overleden. Nu wordt ook grond weggehaald die onlangs is gestort aan het Bachplein, de Daltonstraat en de Ruisdaallaan. De grond komt allemaal van dezelfde leverancier. Mogelijk zit er iets giftigs in de grond, maar zeker is dat nog niet. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er 6 honden overleden en is er eentje ernstig ziek. 2 oud-medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals moeten hun voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 3 miljoen euro. Heeft het gerechtshof bepaald in het hoge beroep dat de 2 hadden aangespannen. Het bedrag is hoger dan waar de rechtbank hen 5 jaar geleden nog toe veroordeelde. De 2 waren eerder wegens fraude veroordeeld tot celstraffen en daarop diende het containeroverslagbedrijf een schadeclaim tegen hen in. De rechter verlaagde de claim iets omdat het bedrijf deels schuldig zou zijn aan de fraude. Er zou een bedrijfscultuur heersen waarin zelfverrijking werd goedgevonden. Maar het gerechtshof vindt in hoger beroep niet dat dat een miljoenenfraude zou rechtvaardigen. De politie controleert deze week speciaal op het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten achter het stuur. Wie al rijdend een telefoon vast heeft of de navigatie instelt, is 440 euro kwijt. Gisteren reed de politie al met een touringcar in Den Haag in de omgeving. En vanuit de hoge bus konden agenten bij auto's en vrachtwagens naar binnen kijken en mensen op heterdaad betrappen met een mobieltje in de hand. Toen zijn daar 55 mensen voor op de bon gegaan. Nog eens 25 bekeuringen zijn uitgedeeld voor andere overtredingen. En mensen onder de 50 krijgen steeds vaker kanker in hun buik. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker nemen toe. Blijkt uit Europees onderzoek. Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk. Maar onderzoekers vermoeden een verband met overgewicht, ongezonde voeding, alcohol en weinig beweging. Ondanks de stijging van de tumor in de buikstreek blijft kanker bij mensen jonger dan 50 na verhouding zeldzaam. De meeste mensen die kanker krijgen zijn ouder dan 60. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Minimumtemperatuur van 8 graad of 14. Morgen hebben we een grijze dag, maar daarna lost de mist op. Dan komt de zon erbij, blijft het tot de avond droog en wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files deze avondspits vallen er een aantal op. Om te beginnen de A4, de Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en het Prins Klausplein stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels door, maar er staat nog altijd wel 12 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem, tussen knooppunt Maandenbroek en afrit Oosterbeek staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten en Woerden ook nog eens 20 minuten vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 11 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur. En een pechgeval op de A27 van Almere naar Gorkum. De auto is gestrand tussen Utrecht-Noord en Hagestein. De vertraging is opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Goedemiddag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. Komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
3: Dit is Willem Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt redelijk gebruikelijk voor een dinsdagavond met zo'n 600 kilometer file in totaal. Een aantal plekken behoorlijk wat vertraging, zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg 17 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A12 valt op, Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer met ruim een half uur extra reistijd. En de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein is een auto gestand met pech ook. Hier staat 13 kilometer file en hou rekening met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam laat op nog 3 plekken grond afgraven die recent is gestort. Dat gebeurt in een onderzoek naar de dood van 6 honden. Eerder is al een rozenperkje in Park de Plantage gesaneerd, nadat in korte tijd meerdere honden die daar waren uitgelaten waren overleden. Nu wordt ook grond weggehaald die onlangs is gestort aan het Bachplein, de Daltonstraat en de Ruisdanlaan. De grond komt allemaal van dezelfde leverancier. Mogelijk zit er iets giftigs in de grond, zegt de gemeente. Maar zeker is dat nog niet, daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er 6 honden overleden en is er 1 ernstig ziek. 2 oud-medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals moeten hun voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 3 miljoen euro. Heeft het gerechtshof bepaald in het hoge beroep dat de 2 hadden aangespannen. Het bedrag is hoger dan waar de rechtbank hen 5 jaar geleden nog toe veroordeelde. De 2 waren eerder wegens fraude veroordeeld tot celstraffen. Daarop diende het containeroverslagbedrijf een schadeclaim tegen hen in. De rechter verlaagde de claim iets omdat ook het bedrijf deels schuld zou hebben aan de fraude. Er zou een bedrijfscultuur heersen waarin zelfverrijking werd goedgevonden. Maar het gerechtshof vindt niet dat dat een miljoenenfraude zou rechtvaardigen. De politie controleert deze week speciaal op het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten achter het stuur. Wie al rijdend een telefoon vast heeft of de navigatie instelt, is 440 euro kwijt. Gisteren reed de politie al met een speciale touringcar in Den Haag en omgeving. Vanuit de hoge bus konden agenten bij auto's en vrachtwagens naar binnen kijken en mensen op heterdaad betrappen met een mobieltje in de hand. Toen zijn er 55 mensen voor op de bond gegaan. Nog eens 25 bekeuringen zijn uitgedeeld voor andere overtredingen. En ook teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijker worden of een tekst authentiek is of afkomstig is van kunstmatige intelligentie. Het watermerk komt erop aandringen van de EU. Teksten van buiten Europa krijgen geen watermerk. Voor gewone gebruikers zijn de markeringen niet te zien. Die zitten ingebouwd in de woordkeuzes van ChatGPT. Een speciale detector kan het watermerk en daarmee door AI gegenereerde woorden en teksten wel oppikken. Die tool is vooralsnog alleen toegankelijk voor goedgekeurde onderzoekers en expertorganisaties, schrijft OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog. Het is 21 graden vanavond en vannacht wolkenvelden. Is er ook mist mogelijk. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen begint de dag dan met mist, maar die trekt weg. Komt de zon erbij, tot de avond is het droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Willem Evenkoen van de ANWB. Het is een gebruikelijke dinsdagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A16 Rotterdam richting Breda tussen het Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A27 valt op Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagestein daar staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook een half uur. Het is druk op de A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 3 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Kapelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
3: Dit is weer even goed van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar op een aantal plekken nog flinke vertraging. Wat daarbij opvalt is om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A27 Almere Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Hagenstein staat nog wel een auto met pech. De rechterrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstok dicht, vertraging bijna 3 kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen staat 4 kilometer file. Vertraging is wel ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam laat op nog 3 plekken grond afgraven die recent is gestort. Dat gebeurt in een onderzoek naar de dood van 6 honden. Eerder is al een rozenperkje in Park de Plantage gesaneerd, nadat in korte tijd meerdere honden die daar waren uitgelaten waren overleden. Nu wordt ook grond weggehaald die onlangs is gestort aan het Bachplein, de Daltonstraat en de Ruisdanlaan. De grond komt allemaal van dezelfde leverancier. Mogelijk zit er iets giftigs in de grond, zegt de gemeente. Maar zeker is dat nog niet, daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er 6 honden overleden en is er 1 ernstig ziek. 2 oud-medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals moeten hun voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 3 miljoen euro. Heeft het gerechtshof bepaald in het hoge beroep dat de 2 hadden aangespannen. Het bedrag is hoger dan waar de rechtbank hen 5 jaar geleden nog toe veroordeelde. De 2 waren eerder wegens fraude veroordeeld tot celstraffen. Daarop diende het containeroverslagbedrijf een schadeclaim tegen hen in. De rechter verlaagde de claim iets omdat ook het bedrijf deels schuld zou hebben aan de fraude. Er zou een bedrijfscultuur heersen waarin zelfverrijking werd goedgevonden. Maar het gerechtshof vindt niet dat dat een miljoenenfraude zou rechtvaardigen. De politie controleert deze week speciaal op het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten achter het stuur. Wie al rijdend een telefoon vast heeft of de navigatie instelt, is 440 euro kwijt. Gisteren reed de politie al met een speciale touringcar in Den Haag en omgeving. Vanuit de hoge bus konden agenten bij auto's en vrachtwagens naar binnen kijken en mensen op heterdaad betrappen met een mobieltje in de hand. Toen zijn er 55 mensen voor op de bond gegaan. Nog eens 25 bekeuringen zijn uitgedeeld voor andere overtredingen. En ook teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijker worden of een tekst authentiek is of afkomstig is van kunstmatige intelligentie. Het watermerk komt erop aandringen van de EU. Teksten van buiten Europa krijgen geen watermerk. Voor gewone gebruikers zijn de markeringen niet te zien. Die zitten ingebouwd in de woordkeuzes van ChatGPT. Een speciale detector kan het watermerk en daarmee door AI gegenereerde woorden en teksten wel oppikken. Die tool is vooralsnog alleen toegankelijk voor goedgekeurde onderzoekers en expertorganisaties, schrijft OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog. Het is 21 graden vanavond en vannacht wolkenvelden. Is er ook mist mogelijk. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen begint de dag dan met mist, maar die trekt weg. Komt de zon erbij, tot de avond is het droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Willem Evenhoek van de ANWB. De laatste files van de avondspits. Op een paar plekken nog wel flinke vertraging. De A50 om te beginnen Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Knoopend Bankhoef 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij Rozenburg is de linker rijstrook dicht. Er staat nog altijd zo'n 10 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En de N233 Veenendaal richting Kesteren. Daar is het nog altijd ook druk tussen Veenendaal en Rhenen. Over 3 kilometer is het file rijden met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
9: Goedenavond.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
9: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs met vandaag Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch.

Ja, dit was You Make It Move. En het nummer werd opgenomen op 21 september 1965. En de release datum was 5 november 1965. In Nederland werd het geen hit, maar in Engeland stonden ze 8 weken. En met de hoogste notering op nummer 28. De tweede, ja, die was wel raak, ook in Nederland. En dat is Hold Tight. En die ga ik nu voor u klaarzetten. Daar komt-ie.

Ja, de eerste twee singles werden in Nederland niet opgemerkt. En, of althans, niet zodanig beluisterd dat zij terecht zouden komen in de top 40. Want ja, die was wel begonnen in, op 1 januari 1965. Maar de eerste twee platen kwamen daar niet in. Maar in, dan moet ik eventjes goed kijken. 17 mei 1966 hadden ze weer een hit in Engeland. En dit keer ook in Nederland met Hide Away. En het nummer dat, ja, dat was een, moet ik eventjes kijken, mijn boekje. 5 weken stonden ze erin en de hoogste positie was nummer 28. Daar heb je ze met Hide Away.

Ja, Hideaway deed het in het buitenland beter dan in Nederland. In Duitsland was het een top 20 notering. En in Engeland was het ook op de charts. En de nummers werden allemaal geschreven door Ken Howard en Alan Blakely. Tenminste, de nummers tot nu toe. De volgende, dat was een hit waarbij Nederland echt wakker werd. Want op 24 december 1966 stond de band in de top 40 op nummertje. En dan moet ik eventjes kijken, want het is een beetje donker hier. Positie 4. En 11 weken stonden ze erin met Bandit. En dat was echt wel een grote hit voor deze band. Die ook opgemerkt werd in de top 40 dus.

Ja, met de bezoeker in de band was het een prachtig, prachtig nummer, Bandit. En dat bracht de mensen of de band geen... het legde geen windeieren, zo heet dat. De recordingsdag was op 8 september 1966 en de release op 9 september 1966. En in Nederland was het een hit met als gevolg een vierde positie in de top 40. 11 weken stonden ze erin. En de volgende heet Save Me en die stond op nummertje 10 en stond 11 weken in de Nederlandse top 40.

0: Ja, dit was Hard to Love You. En even kijken. Ja, ook weer gepend natuurlijk door Ken Howard en Alan Blakely. Het was een plaat die in Engeland ontvangen werd op de, nou, volgens mij derde positie. Ja, en in Nederland kwam die wel net in de top 40 in 1967. Maar 4 weken en dan als hoogste notering 31. Dat is niet een echte hit te noemen. Maar goed, hij stond er toch wel in. Maar nu kregen we een prachtig nummer. Wat ook in Nederland in de top 4 terecht kwam. Namelijk op de 4e positie. En dat is Oké.
1: Oh, neem me niet kwalijk. Dit is Touch Me, Touch Me.

Ja, ik was 12 jaar toen dit nummer uitkwam. En precies op mijn verjaardag kwam het de top 40 binnen. Touch Me heet dit nummer. En ja, ik had al gezegd, 4 weken in de top 40 en de 31ste positie. 31ste plaats als hoogste positie. Dat is niet zo goed, maar de jongens gingen gewoon lekker door. En ze hadden vervolgens een flinke hit te pakken, ook in Nederland. In Nederland 4 weken lang met Oké.

Ja, dat is vooral het einde is mooi. En leuk nummer, opgewekte liedjes. En dit was een grote hit voor de band. En ze gingen natuurlijk door, want Zabadak stond ook alweer klaar. En dat is 1967. En die plaat die stond er, ik geloof, 12 weken in. Ik ga eventjes spieken in het duister, want het is niet zo licht hier. Even kijken. Zabadak. Ja, 12 weken stond hij erin in 1968. En 13 weken in totaal stond hij in de top 40. Die hebben we gehad. Zabadak moeten we hebben. Even kijken, waar is Zabadak? Hier komt-ie.

Ja, grote hit. Maar niet de grootste. Het was in Engeland een nummer 3 notering. In Nederland ook dus een nummer 3 notering. Maar daarna kwam er in 1968. En dat is mijn favoriete jaar eigenlijk. Want ik ben de top 40 in dat jaar eigenlijk goed gaan kennen, zeg maar. Dat nummer, daar... Dat alleen het intro al. The Legend of Xanadu heet het. En dit is een nummer wat in Nederland een dikke top 10 positie opleverde. En ik zal even kijken, een vijfde plek. ...1968.

Ja, wat mij betreft had het wel een nummer 1 hit mogen zijn. Maar hij kwam niet verder dan tot de vijfde plek. Maar niettemin een schitterend nummer, The Legend of Xanadu. En in Engeland werd het wel overigens een nummer 1 hit. En daarna komt The Last Night in Soho. Die kwam eigenlijk vlak achter het nummer Legend of Xanadu. Op 31 mei 1968 gelanceerd. En dat is 4 maandjes na Xanadu. En wat moet ik ervan zeggen? Weer een prachtig geluid natuurlijk van deze Britse band. Daar gaat-ie.

Antoinette, The Wreck of the Antoinette. En het was een grote hit weer in Engeland, in Nederland iets achter. Even kijken of ik dat kan zien. The Wreck of the Antoinette. Nederland, nee, dat was het een tipnotering. Ja, en in Duitsland 21ste plek. UK nummertje 14. Dus niet een dijk van een hit, maar wel een prachtig nummer. Maar de opvolger daarvan, ja, dat was weer even een knaller. Met goede zang en een goed repertoire was dit 1 week als... in België heeft maar 1 week gestaan. En in Nederland, ja, toch wel een aantal weken. Ik ga dat opzoeken, want... ja, er is tijd om te kletsen en er is tijd om te zoeken. Maar er is ook tijd om de muziek te laten horen van de band Dave D, Dozy Bikkemik en Titch met Don Juan.

Dit is The Wreck of the Antoinette. Even kijken, ik zit eventjes verkeerd. Ik ga verder naar Don Juan. En dat was een hit in 1969 voor deze band.

En dat was Don Juan. En dat was een grote hit voor de band. Want nummer 11 notering en 11 weken stonden ze erin in de top 40. En de laatste single van de Dave D-Dozy, Bicky McIntitch, in deze samenstelling, ja, dat is Tonight, Today. Want, nou ja, dat ga ik straks vertellen wat er gebeurde. In ieder geval heb ik nu klaarstaan het nummer Snake in the Grass. En Dave D was nog bij de band.

Snake in the Grass. En die werd alleen maar als tip genoteerd in de top 40. Dus die is niet in de top 40 gekomen. En er gebeurde nog iets. De eigenlijk leadzanger van de band, dat was Dave D. En ja, die vertrok dus. Maar de band ging door met de naam Dozy, Bicky, Mick en Titch. Dus Dave D was er niet meer bij. En daar ja, kwam het toch wel tot een mooie grote plaat. Want 11 weken erin en 2 weken op nummer 2 geëindigd. Ik ga hem draaien en volgende week, ja, ik zou zeggen, ik ga verder. Want er staat nog 1 nummertje bij wat we eigenlijk ook hadden kunnen draaien. Tonight, Today. Maar die vervalt en we gaan in ieder geval wel naar... Nee, Tonight, Today, die vervalt juist niet. Neem me niet kwalijk. Het einde van dit programma. Bedankt en tot volgende week. Dag en strakjes luisteren naar Peter Snell en zijn Blues in Amerika.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan de RET ligt, komen er snel meer zelfrijdende bussen. Het Rotterdamse OV-bedrijf voert al 13 maanden een proef uit met zo'n bus bij Rotterdam The Hague Airport. En dat allemaal zonder problemen, zegt de RET. Wat Stefan Zieren van de RET betreft, hoeft er dan ook niet langer een chauffeur mee voor de veiligheid. Staatssecretaris Annette Bertram wil daar ook naartoe. Zij gelooft dat zelfrijdende bussen een deel van de oplossing zijn voor het regionale openbaar vervoer. Tot vreugde van de RET.
2: We zijn natuurlijk super blij met wat de staatssecretaris heeft verstuurd aan de Kamer. Alleen, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Hè? We kunnen niet van één proef de complete wet en regelgeving aanpassen. Maar laten we niet de resultaten daarvan alleen afwachten, maar wel ook de snelheid erin houden om de wet en regelgeving aangepast te krijgen.
1: De RET heeft met de zelfrijdende bus bij Rotterdam The Hague Airport al 12.000 kilometer gereden en 22.000 passagiers vervoerd. De politie onderzoekt een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daar is eind van de middag op de kruising van de Nieuwstraat en de Keizerstraat op iemand geschoten. Niemand raakte gewond. Getuigen zeggen dat de dader is weggereden richting Blaak en ook het slachtoffer is er vandoor gegaan. Er is een kogelinslag gevonden in het raam van een fietsenstalling recht tegenover de kruising. De politie heeft ook in het centrum van Rotterdam na een achtervolging twee autodieven aangehouden. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun auto was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden na een achtervolging op de Parkstraat worden klemgereden. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam is nog tot 9 uur vanavond dicht na een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Ook liggen er sinaasappels op de weg. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag toen een vrachtauto achterop een file reed. De chauffeur knalde tegen een andere vrachtwagen en die had een aanhanger vol sinaasappels. Niemand raakte gewond, maar de vruchten liggen op de weg. En zolang de weg niet is opgeruimd, wordt het verkeer zolang omgeleid via de Prinses Maximaweg. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan mist ontstaan. Minimumtemperatuur dan 11 graden. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Daarna zien we de zon. In de middag meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. 22 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, de Count 5 en Psychotic Reaction. En welkom beste mensen bij Blues en Americana hier vanavond op Radio Capelle. Mijn naam is Peter Snel, ik draai de komende twee uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Zeker van alles dus en dank Albert voor muzieksouvenirs. Het was weer een fijn programma vanavond. We gaan verder en hier is J.J. Cale.

Ja, The Deers. The Right Reverend Crow. Oftewel, Nathan Bell en zijn band. Democracy Blues heet het. En dit is, hoe heet het nummer? Ik kan het even niet lezen. Het is It's a Wonder.

0: Big Bill Brunsie.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En muziek van Webb Pierce.

Ja, Come On Baby, Drive South. En dat was John Hyatt. En wat een goede muziek is dat toch altijd van John Hyatt. En toch is het ook allemaal hetzelfde een beetje. Dus het is weer niet heel erg verrassend. Oké, muziek nu van Bobby Charles. New Orleans muziek, Small Town Talk.

Ja, goed hè. Live was dat en Los Lobos en La Guacamaya. En daar van Zuid-Californië gaan we nu richting Texas en richting Nashville. Want daar is Hank Cochran. En Hank Cochran's Make the World Go Away wordt uitgevoerd door Jamie Johnson en Alison Krauss.

0: Jamie Johnson en Alison Krauss en Hank Cochran's Make the World Go Away en Station Call.
1: Dit is Radio Capelle.
0: Blues en Americana met Tony Joe White, de High Sheriff of Calhoun Parish.

Ja, wat een goede verhaal heeft hij altijd, hè, die Tony Joe White, de High Sheriff of Calhoun Parish. En wat nu? Blanche en Jack White. Who's to say?

will find.

0: laten leiden.
1: Ja, Big Bill Brunzy en Lil Green schreven Romance in the Dark. In the dark, in the dark. En het is bijna 9:00. En we gaan nog 2 nummers draaien, denk ik. En in elk geval eerst Richie Cole en Phil Woods samen. En een Charlie Parker classic. En tot na het nieuws van 9:00, hè? Want blijf luisteren naar Radio Capelle.

Richard Cole. Phil Woods.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben mishandeld. Hij zou het slachtoffer online onder druk hebben gezet om zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De verdachte wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht en de resultaten daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging twee autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden na een achtervolging op de Parkstraat worden klemgereden. In tegenstelling tot jongeren zijn volwassen Nederlanders over het algemeen niet anders gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit onderzoek van onder meer Movisie in opdracht van het kabinet. Meer dan 80% van de volwassenen denkt overwegend positief over homoseksualiteit. In tegenstelling dus tot jongeren, onder wie de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit afneemt. De onderzoekers maken zich nog wel zorgen over de tolerantie ten aanzien van transgenders, non-binaire en intersexe personen. Want volwassenen zien die genders vaker als modegril, zo blijkt. De Franse premier heeft voorgesteld om de middelbare scholen in het land de rest van de week gesloten te houden. Als het aan premier Le Cornu ligt, gaan de komende 3 dagen leerlingen en scholen met elkaar in gesprek. Het is nog onduidelijk of daar gehoor aan gaat gegeven worden. Le Cornu heeft ook gezegd dat de regering wat kan doen aan het onderhoud van schoolgebouwen, want die zijn er vaak zo slecht aan toe dat leerlingen in Frankrijk al dagen de straat op gaan uit protest tegen de slechte staat van de gebouwen. Ook vandaag gingen tienduizenden mensen in Frankrijk de straat op. Het weer vanavond helder. Vannacht kan de mist ontstaan. Minimumtemperatuur 11 graden. Morgen begint de dag ook met mist en die lost snel op. Dan zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe, maar het blijft tot de avond droog. En het is morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Ja, Ico, Ico en de Dixie Cups waren dat. En die openen tweede uur van Blues en Americana vanavond hier op Radio Kapelle. Jazeker, Ico, Ico. En hier is Joe Cocker.

Ja, fantastisch. Van de CD LP Sheffield Steel was dat Joe Cocker en Ruby Lee, geschreven door, hoe heet je die man ook weer? Goh, ik ben even zijn naam kwijt. Bill Withers, ja, Bill Withers was het. Dat was hem, zeker. Johnny Burdett nu, Dreamin'.

Ja, Till My Dreaming Come True. En Johnny Burnett was dat en Dreamin'. Hey, we gaan weer terug naar Amerika. En daar van Arkansas kwamen ze vandaan. Volgens mij de Amazing Rhythm Aces met drummer Russell Smith. En die schreef geweldige nummers. Luister naar Third Rate Romance.

En de gonzo writer uit Denver, Colorado, Aspen, Colorado eigenlijk, Hunter Thompson, die had altijd songtekst bij zijn artikelen. En dit was er een van, Third Rate Romance. Om te laten zien, Low Rent Rendezvous, die had hij regelmatig met politici in de Verenigde Staten.

0: Ronnie Hawkins, The Hawk, and Who Do You Love?
1: Dit is Radio Capelle.
0: En Blues in Americana gaat verder met mooie muziek.

Ja, Gail en Ron Davis. En Ron Davis' song Steel Cross the Border for You. Wat een mooi nummer, hè? 2013 was het. Oké, Luscious Jackson now. George and Ira Gershwin. Musical song. Dit is I Got a Crush on You.

Ja, Luscious Johnson. Luscious Jackson is dat. En George and Ira Gershwin song I've Got a Crush on You. Blossom Dearie, ken je die nog? Jazzmuzikanten. En wat zong ze altijd langzaam. En kinderlijk, maar toch heel mooi. Once Upon a Summertime.

0: Blossom Dearie en Once Upon a Summertime. Onder andere geschreven door Johnny Mercer. Maar het komt uit Frankrijk. En Michel Legrand en Eddie Barclay schreven daar ook aan mee. En Eddie Barnet. Ja, Blossom Dearie. Wat mooi. En dit is Blues in Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond. En elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou dus. Vanavond heb ik hier Liza Gilkison.
1: I mentioned my dad in that last song. He did make a pretty damn good living, and this is one of the songs that was a big hit for him in 1962. Actually, I love this song because it has so many levels of meaning for me, and not just a great breakup song, but also if Mother Earth was going to sing a song to us, you know, this is to me the ultimate song that the great mother would sing to human beings, and especially these days.

0: Ja, live. Prachtig nummer. Greenfields. Geschreven door Terry Gilkerson, die ook verantwoordelijk is voor Bare Necessities uit Jungle Book. Ja, en wat kan ik nu hier draaien? Nou, ik dacht, laat ik weer eens Robbie Faulks draaien. Ja, heel mooi. That's Where I'm From.
1: Back in the driveway, the end of the workday, and how fast that world disappears. A fresh lawn, a pine tree, a neighbor just like me that's worked all his life to get here.

0: Abbey Folks en That's Where I'm From. En wat een prachtig nummer.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues en Americana met Neil Young.

gitaar mooi, hè? Neil Young, Love and War. En we gaan naar North Carolina. En live in Charlotte, North Carolina. Daar waren Chatham County Line. Weet je wel, Dave Wilson en John Tier. En die twee andere mensen. Chandler Holt en de man die bas speelde. En waarvan ik de naam vergeten ben nu. Maar goed, dit is een van mijn favoriete nummers. Gespeeld door Chatham County Line. Dit is Route 23.

Ja, Chatham County Line. En dat waren dus Dave Wilson en John Teer, dat is de hoge stem, en de mandoline en de fiddle. En Chandler Holt, dat was de man die banjo speelt, en Greg Redlin. En Greg Redlin die speelt bas. Oké, heb ik dat weer gezegd? En waar zijn we nu? We zijn nu aan het einde van het programma. Ja, zover is het wel. Want ja, tijd zit erop, zou ik zeggen. Dus nog twee tracks. En de ene is James Cotton en Blues for Jacqueline. En dan nog een stukje Booker T en de MG's. Hey, dank voor het luisteren. En tot volgende week maar weer met meer Blues en Amerikanen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen er vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Vogelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen er vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
8: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Uit de jaren 60, de Walker Brothers om mee te beginnen. Je hoorde The Seventh Dawn.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 6 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de week van de toegankelijkheid. De maand oktober in de natuur en Maassluisse zeesleepboot Hudson in de Tweede Wereldoorlog. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Harry Styles van eerder dit jaar. Coming Up Roses was dat. En daarvoor Kirsty MacColl en Golden Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Tot en met 11 oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. En wat daarin zoal speelt, hoort Herman de Bruin van Goele van den Bergen.
1: Ja, de Week van de Toegankelijkheid. U vraagt aandacht voor de toegankelijke zorg. Wat betekent dat precies? Dat is dus niet voor drempels en allerlei beperkingen die op straat zijn, hè?
2: Nee, in de eerste plaats kijken we naar de toegankelijkheid, de fysieke toegankelijkheid van de zorginstellingen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, kan iemand in een rolstoel naar de tandarts? Of is er misschien een te hoge drempel waar je niet aan hebt gedacht?
1: Mm-hmm.
2: Het gaat ook over digitale zorgtoepassingen. Kan iedereen wel op je website en de informatie vinden die ze nodig hebben?
1: Ja.
2: Organiseren van zorg voor iedereen.
1: Ja, is dat nog een probleem? Want we zijn al jaren bezig met toegankelijkheid te vergroten. Nou, ik zit zelf in Delft met allemaal hekjes en dingetjes die niet handig zijn voor mensen in een rolstoel. Maar ik dacht dat de zorg toch aardig op pad was om dat goed te doen.
2: Er worden mooie stappen gemaakt. Maar waar wij met de Week van Toegankelijkheid graag naartoe willen, is dat we mensen inspireren om zelf nog meer aan de slag te gaan. Met misschien kleine stappen die al veel oplossen. Denk even na over wat iemand nodig zou kunnen hebben om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.
1: Ja, en daar hebt u allerlei hulpmiddelen bij. Bijvoorbeeld de film Stand Up.
2: Ja, fijn dat je over de film praat. We zijn heel enthousiast over deze film.
1: Mm-hmm.
2: Stand Up van Marie Sanders. Ga zeker kijken als je kunt. Het is een persoon die een ongeluk krijgt en dus op latere leeftijd een beperking krijgt. En ermee worstelt om dat te aanvaarden. Maar uiteindelijk met andere mensen met beperking gaat praten en samenleven. En daar komen mooie dingen uit. Ga zeker kijken.
1: Ja, en dat past allemaal in de Week van de Toegankelijkheid. Wanneer is die precies, die Week van de Toegankelijkheid?
2: Van 5 tot en met 11 oktober,
1: okay.
2: De hele week, worden in het hele land meer dan 200 activiteiten georganiseerd.
1: Mm-hmm. En ook in de regio van Rotterdam en zo?
2: Ja, ik ging het even opzoeken voor jullie. Maar je kunt ook zelf kijken op de site weekvandetoegankelijkheid.nl.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een heel makkelijke site. Ook die is toegankelijk. Kun je zelf filteren op stad, op regio, op je postcode.
1: Okay, dus
2: om te kijken wat er in je eigen buurt is.
1: Ja, maar het gaat erom dat mensen zich meer bewust zijn van dat de toegankelijkheid soms nog in een land als Nederland moeilijk ligt.
2: Ja, het gaat soms om dingen waar je misschien dingen die je misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in Rotterdam kun je een soort spel spelen met stoepranden.
1: Okay.
2: Heb je er al eens bij stilgestaan op welke manier een stoeprand misschien belemmerend is voor iemand? Wat leuk is aan de Week van Toegankelijkheid. Het is voor ons onze favoriete week. Omdat je op een speelse, positieve, creatieve manier omgaat met de toegankelijkheid van de samenleving. Om met dingen die misschien voor jou voor de hand liggend zijn,
1: ja,
2: maar niet voor een ander.
1: Ja.
2: Dagelijkse dingen.
1: Ja, ik hoor wel dat mensen in de rolstoel ook wel een stad ingaan om te kijken waar er nog problemen zijn. Dat is dan niet weer de zorg, maar gewoon de dagelijkse gang van zaken.
2: Ja, de openbare ruimte. Er zijn veel mensen met een beperking in ons land. Iets waar we misschien ook niet genoeg bij stilstaan. Het gaat over meer dan 2 miljoen mensen met een beperking.
1: Oh.
2: En die hebben gewoon toegankelijkheid nodig. Op vlak van, dat gaat dan over fysieke, sociale, ook digitale toegankelijkheid. Ons land is niet. Ja, je denkt misschien wel, maar is niet zo goed ingericht op hen. En daar vechten we het hele jaar voor. Maar tijdens de Week van Toegankelijkheid is dat op een leuke, positieve manier.
1: Het gaat om aandacht voor alle zaken die mis zouden kunnen gaan bij mensen die met een rolstoel of op andere manieren gehandicapt zijn. Want u bent persvoorlichter van Iederin. Is dat de organisatie die deze week organiseert?
2: Ja, dat doen we elk jaar. Daar zijn we heel trots op. Iederin is de landelijke koepelorganisatie voor mensen met beperking of chronische ziekte en ook hun naasten.
1: Ja.
2: Wij hebben meer dan 200 leden. Dat zijn allemaal organisaties die zelf ook de belangen behartigen van mensen met beperking.
1: Ja, en elke stad kan dat op zijn eigen manier doen, denk ik.
2: Ja, steden hebben vrij veel ruimte om dat op hun eigen manier te doen.
1: Ja.
2: Wat wij vooral willen doen met onze landelijke actie is mensen samenbrengen. En zorgen dat gemeentes kijken naar hun inwoners en wat ze nodig hebben.
1: Ja. Ja, het was duidelijk dat u zei, nou, er zijn allerlei activiteiten. Daar is een website van dat mensen even kunnen zoeken op hun eigen regio.
2: Ja, weekvandetoegankelijkheid.nl.
1: De Week van de Toegankelijkheid werd toegelicht door Goele van den Bergen, persvoorlichter van Iedereen. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes in die week.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle. Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire.

Hij maakte het in 1987, Stevie Wonder en You Will Know. En daarvoor Zaz, samen met Icar in Animo Fragile. Zometeen de maand oktober in de natuur. Dat na Ringo Starr en Only You.

0: Hij is inmiddels 86 en hij treedt nog steeds op Ringo Starr, hoorde je. En Only You uit 1974. Ons volgende onderwerp. Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer, belicht de ontwikkelingen in de natuur in de maand oktober.
1: Hij is boswachter van natuurgebied De Biesbos en er zijn nog veel meer natuurgebieden, toch? Harm, welkom overigens.
2: Ja, hoi.
1: Veel kleurige natuur, herfst. Alle bladeren vallen van de bomen, maar voor die tijd krijgen ze wat andere kleuren.
2: Ja, zeker. De maanden september, oktober, de herfst aan zich is verre van saai en verre van eentonig. Ja, gewoon alles is in beweging. De planten, de struiken, de bomen zijn volop bezig om de vruchten af te krijgen. Om de voeding weer terug in de knollen en de wortels te krijgen in de stam. Mm-hmm. En de bladeren gaan verkleuren en vallen dan af. Ja, de een vindt het een beetje een droevige periode richting de donkere maanden. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, ik niet. Ik vind het een van de meest rijke maanden van de natuur. Alles kleurt en geurt. Overal zie je en hoor je trekvogels vliegen. Het is echt een hele mooie periode.
1: Ja, maar die trekvogels gaan nog steeds naar het zuiden, hè?
2: Ja, klopt. De vogeltrek, hè, dat begint al in juli, augustus. Maar ja, de piek zit wel echt in september, oktober, november. Ja. Miljoenen vogels uit Rusland en Scandinavië. Ja, echt Oost-Europa komen via West-Europa richting het zuiden.
1: Oh.
2: Ja, en Nederland, ja, wordt aan alle kanten bezocht door heel veel soorten. En dat is echt gewoon heel erg leuk als je daar wat meer van af weet.
1: Ja.
2: De maand oktober is echt heel erg geschikt.
1: Ja, ja, dat valt me op. Ze komen vanuit Rusland hierheen, maar dan maken ze toch een hele grote bocht naar Afrika bijvoorbeeld. Kunnen ze niet rechtstreeks?
2: Ja, dat doen ze ook wel. Maar dan moeten we echt nog een keer een uurtje verder praten. Er zijn inderdaad vogels die meer de Aziatische route aanhouden.
1: Sommigen
2: pakken wat meer Oost-Europa. Maar je hebt echt heel veel vogels die pakken echt de koers van West-Europa. Denk aan bijvoorbeeld heel veel steltlopers. Dat zijn vogels met lange poten en lange snavel die veel graag in het Waddenzeegebied huizen.
1: Okay. Ja, ja.
2: Die pakken echt de kustroute. Maar bijvoorbeeld lijsters, zanglijsters, merels, ja, die komen echt met 100.000 uit Noord-Scandinavië in de nacht onze kant op.
1: Ja, ja.
2: Ja, de vogeltrek is echt magnifiek.
1: Ja, en als je vogelaar bent, dan ben je daar zeker mee bezig, denk ik. Maar iedereen kan het bekijken, want je ziet die ganzen vluchten en overvliegen met zo'n V-vorm.
2: Ja, zeker. Ja. Maar dit, moet je er s'avonds in de tuin staan of iets bewuster luisteren als je op de fiets zit. Mm-hmm. Al dat tikken, dat vogelgeluid in de lucht, dat is niet toevallig een passant of een roodborst. Nee, dat zijn volle bak trekvogels onderweg naar het zuiden.
1: Ja, die komen van het noorden af en we blijven ook vogels hier hangen, denk ik wel, die uit het noorden komen, toch?
2: Een heel groot deel van de broedende vogels in Europa, dat gaat naar Zuid-Europa, Afrika. Maar we krijgen natuurlijk ook heel veel vogels uit Scandinavië en Rusland, wat in Duitsland, Polen en Nederland blijven hangen.
1: Ja.
2: En sommige schieten weer door naar Engeland en Wales en Frankrijk. Ja, zo biedt eigenlijk heel Europa een plek voor allerlei overwinterende vogels. Een heel mooi voorbeeld zijn toch wel de spreeuw en de roodborstjes. Die broeden ook hier bij ons in het land. Maar onze roodborstjes, ja, die gaan toch echt naar Zuid-Europa.
1: Ja.
2: En wij krijgen juist nu heel veel roodborsten uit Rusland en Scandinavië hier op bezoek, die hier de winter gaan doorbrengen. En die beginnen dan weer opnieuw met zingen om hun plekje te bewaken.
1: Dus ook nog goed luisteren als je in het bos loopt of in de natuur bent.
2: Ja, zeker. Dus de herfst is echt zeker niet saai. Ik vind die kleuren in die bladeren, als je daar eens goed naar gaat kijken, het gaat ook niet in één nacht. Hè. Die bladeren krijgen vaak verschillende kleuren. Ja, het is gewoon een hele mooie tijd met heel veel noten, et cetera, heel veel vrucht.
1: Ja.
2: Dus geniet ervan.
1: Er is wel heel veel blad al gevallen, hè, door de droge zomer.
2: Ja, verschillende plekken wel. Vooral in zandige gebieden. Dus plekken waar het moeilijk is voor bomen en planten en struiken om vocht vast te houden. Daar zie je echt al verkleuring in de zomer optreden. Maar echt, ja, vooral de gebieden in het westen van het land, dan zie je toch wel dat veel bomen en struiken toch redelijk goed de winter nog de zomer zijn doorgetrokken.
1: Dus kijken naar de bomen en de struiken om te zien hoe die kleuren allemaal zijn. Want het zijn prachtige kleuren natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon in feite een kleurende natuur in het najaar.
1: Ja. En hebben die vogels dan voldoende te eten? Ja, je noemde de Waddenzee al als groot voedselgebied, hè?
2: Ja, de steltlopers die gaan bijvoorbeeld echt naar Zeeland, de Biesbos, de Waddenzee. Heel veel merelachtige, lijsterachtige bedoel ik. Dus merels, zanglijsters, kramsvogels, kopelieken. Die komen echt in honderdduizenden, soms al meer dan een miljoen onze kant op. Ja, die doen zich volle bak te goed aan wormen, maar vooral aan bessen. Meidoorn, lijsterbes, verzin het maar. Maar ook kievieten. Die zoeken overal die moerasgebieden en die weilanden op. Tot aan heel veel eenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten. Ja, dan zie je echt in de groene polders van Zuid-Holland, in het rivierengebied, Rotterdam, Rijnmond. Ja, daar zie je opeens een keurig, een hele grote scala aan allerlei vogelsoorten. En vaak zijn het ook heel veel. En het bijzondere is, die vliegen ook overdag, maar ook heel veel vliegen 's nachts.
1: Oké.
2: Ja, je hoort het al, ik vind het najaar verre van saai. Ik kijk er eigenlijk altijd naar uit. Ja. En er zijn ook altijd verrassingen. Er zit altijd wel een vogelsoort tussen dat je denkt, hey, hoe kan dat nou? Hey, wat gaaf.
1: Ja.
2: Maar ook wel bijvoorbeeld de doofhazelaar in Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Als je daar doorheen loopt in het najaar. Ja, prachtige herfstkleuren. Dat is echt genieten.
1: Mooi genieten van de herfst. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En ook als het een beetje minder weer wordt, dan is het goed om naar buiten te gaan. Dat blijft zo, hè?
2: Zeker, lekker naar buiten.
1: Harm Blom, boswachter natuurgebied De Biesbos, maar ook met Rotterdam bezig geweest, hoorde ik tenminste.
2: Zeker.
1: Dankjewel voor het gesprek, heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens het wandelen in de bossen.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

0: Amerikaanse singer-songwriter Jewel, and You Were Meant For Me. En daarvoor de nieuwe van Raccoon, Dicht bij het vuur heet hij. Zometeen, de Maassluisse zeesleeboot Hudson in de Tweede Wereldoorlog. Naar Ricky Nelson en Life.
1: Life

0: recht een levensliedje, Life van Ricky Nelson. Ons volgende onderwerp. Toen de zeesleepboot Hudson op 16 oktober 1945 de haven van Maassluis binnenvoer, keerde niet alleen een schip terug naar huis, maar ook een bemanning die 66 maanden in oorlog op zee had doorgebracht. Gert-Jan van der Velde vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Gert-Jan, welkom. Jij bent betrokken bij die Hudson?
2: Nee, niet als vrijwilliger. Maar nee? Ik ben natuurlijk zelf amateur historicus. En met name de interesse in de Tweede Wereldoorlog van Maassluis. Ja. Dus, en daar hebben ze een hele grote rol gespeeld. Dus deze zeesleper. Dus vandaar dat ik er een artikel over geschreven heb.
1: Ja, een heel verhaal van de zeesleper Hudson. Want die is voor de oorlog al buitengaats geweest, zeg maar.
2: Correct.
1: Toen de Duitsers kwamen, dachten ze, we kunnen terug. Maar dat heeft niet zoveel zin, want er wordt hier geconfiskeerd.
2: Correct.
1: Dus op dat moment is die over zee blijven varen eigenlijk. Als zijnde de Vliegende Hollander bijna. Mag ik die vergelijking maken?
2: Niet helemaal. Ze hebben besloten op een gegeven moment om te zeggen van, joh, we gaan naar veilige gebieden. En in eerste instantie zijn ze naar Dakar gegaan. Maar dat stond onder toezicht van de Vichy-regering. De Frans-Duits vriendschappelijke regering die er toen was. En die hebben hem in beslag genomen. Daar is hij ontsnapt. Toen is hij op een gegeven moment naar Sierra Leone gegaan. Daar zat gewoon de geallieerden. En later in de oorlog is hij voornamelijk in het Middellandse zeegebied rondom Algiers is hij geweest. Ja. En daar heeft hij dan ook eigenlijk zijn, zeker in 43, behoorlijke heldendaden gedaan.
1: Ja, die wil je er even uitlichten?
2: Ja, in die zomer van 43 lag hij in de haven van de Noord-Afrikaanse stad Algiers. Maar die stad was ook na de overwinning van de geallieerden in Noord-Afrika en het verdrijven van rommel, hebben ze die stad, was echt een centrum van aanvoer van materialen. En er lagen schepen, munitieschepen, olieschepen, bemanningsschepen, noem maar op. En daar was ook een schip. En dat was de Fort Confidential. En die, de Confidence. En die was aangevallen door een Duits vliegtuig. Maar dat was een munitieschip. Dus die had tonnen munitie aan boord. En die begon te branden over de volle lengte.
1: Nou, dat is niet best voor een munitieschip.
2: Nee, want dan had dat schip daar geklapt. Dan hadden de schepen die ernaast lagen, de mensen in de haven, die waren echt slachtoffers. Dat had honderden slachtoffers gemaakt.
1: Ja.
2: En toen is de kapitein Ben Weltevreden, die heeft besloten samen met zijn officieren om te zeggen, we gaan dat munitieschip naar buiten slepen. Dat heeft nog wat voeten in de aarde gehad. En daar hebben nog wat andere partijen
1: kabels gebroken, zag ik staan.
2: Kabels gebroken, want die brandden gewoon.
1: De brand ging gewoon door natuurlijk.
2: Ja, het was gewoon touw, hè? Dus dat brandde door.
1: Ja.
2: En die kabels. Maar op een gegeven moment hebben ze hem naar buiten gekregen met veel pijn en moeite. En ze waren nog geen 20 minuten terug. En toen klapte die hele boot uit elkaar.
1: Zonder dat het schade in de haven bracht.
2: En zonder dat het schade in de haven heeft gegeven, ja. Dus dat was echt daar zijn ze ook flink voor onderscheiden. De matrozen die dat brandende schip op zijn gegaan. De kapitein, die hebben de hoogste onderscheidingen gekregen die je maar kon krijgen voor burgers in dit soort acties.
1: Ja, en de Hudson heeft het overleefd, want die is er nog.
2: De Hudson heeft het overleefd. Die heeft later ook in Normandië met D-Day heeft hij nog geholpen. Heeft hij die Phoenix Cassons, die betonnen onderdelen waarmee ze de Mulberry havens maakten bij Arromanche onder andere.
1: Ja, ze een namaakhaven
2: want de andere
1: materieel
2: havens
1: kon aan land kon komen.
2: Correct. Ja. En later heeft hij dat ook nog gedaan met Pluto, de pipeline under the ocean, zodat ze ook dat brandstof die kant nog op konden krijgen. Dus de Hudson heeft wat dat betreft echt wel geholpen. En toen de capitulatie kwam, toen hebben ze zeker nog een half jaar hebben ze op zee gezeten om nog reddingswerkzaamheden, bergingswerkzaamheden te doen. En pas in oktober kwamen ze terug naar Maassluis.
1: 1945.
2: Oktober 1945 kwamen ze terug in Maassluis. En toen waren ze ruim 5 jaar, dus dat ook 66 maanden, waren ze weg geweest.

0: Hey, dingen, want er is veel meer gebeurd.
1: Ja, op mijn website staan op het moment geloof ik 82 artikelen.
0: Oké.
1: En dat is heel uiteenlopend van het verzet, van de mobilisatie tot het verzet, van Joodsmasluis tot nou ja, Maritiemasluis. Dus ik hoop ooit een keer een heel diep boek uit te kunnen geven, Tweede Wereldoorlog in Maassluis.
0: Ja.
1: En daar zal het zeker in meekomen.
0: Ja. En als je die artikelen nu al wil lezen, jouw website zeg je?
1: Ja, dat is wo2maassluis.nl.
0: De zeesleeboot Hudson werd verteld door Gert-Jan van der Velde. En mogelijk komt er een boek aan. Laten we het hopen.
1: Als ik tijd over heb.
0: Nou, vandaag of morgen komt dat er gewoon.
1: Ja hoor, ik hoop het wel.
0: Ja. We wachten het rustig af. Maar voorlopig kunt u ook even op de website kijken om te zien wanneer de Hudson beschikbaar is om die te bekijken. Dat kan vaak op zaterdag, begrijp ik.
1: Correct.
0: Ja. Duidelijk. Dankjewel voor het gesprek, Gert-Jan van der Velde. En laten we dat boek niet vergeten. Dat komt er echt aan.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plek en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimum temperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbram van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 7:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoog water het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Vogelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plek en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluid komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen.
7: Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Van 13 oktober tot 3 november komt de tentoonstelling Art Made Open naar Capelle aan den IJssel. Die tentoonstelling bestaat uit 4 containers die fases in de mentale gezondheid van jongeren uitbeelden. Een bijzondere plek waar bezoekers worden uitgenodigd stil te staan bij mentale gezondheid en persoonlijke verhalen. De containers staan tijdens deze weken naast IJssalon Filippo, grenzend aan de parkeerplaats achter het gemeentehuis. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard test de gemeente Capelle aan den IJssel jaarlijks de kleppen in de tunnel onder de aanbrand van Rijkenvorselweg bij Capelsebrug en in de blinkertunnel onder de Algraweg. In de vroege ochtend van woensdag 14 oktober worden de kleppen weer getest. Dat gebeurt tussen 6:30 en 6:30 en dat kan verkeershinder opleveren. De kleppen in de tunnels onder deze wegen zorgen ervoor dat bij hoogwater het water niet verder Capelle in kan. VV Capelle heeft zaterdag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Scheveningen. De ploeg van trainer Roy Brinkman kende een dramatische start en stond binnen 24 minuten met 2-0 achter. Maar herstelde zich daarna sterk. Invaller Jesper Kusters maakte in de slotfase de gelijkmaker. Het werd 2-2. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weerslag van dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. Het blijft overal droog en het is een hele rustige herfstdag. Er staat maar een zwakke wind, hoofdzakelijk uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 21 graden. De komende avond van de nacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er aanvankelijk nog flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen nog droog. In de avond en in de nacht naar donderdag volgen er dan buien. Morgen kan het nog zo'n 21 graden worden. Donderdag is het een stuk koeler. De wind is dan matig tot krachtig, waait uit een noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het in de middag hooguit een graad of 15. Ook op vrijdag en zaterdag blijft de kans op enkele buien groot, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit richtingen tussen zuidwesten en west. En de maximumtemperatuur, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt, tussen de 15 en de 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Vonkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.